Dankjewel, kerel. Dankjewel, precies. Van binnen ben ik warm. Zo, oh, pas op. Kijk ik. Zo. No.